0: met het radionieuws op iTurn Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

vibes not down, you're not coming in. Not tonight, not tonight.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 1:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
3: Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTurn Radio.
15: 12-inch revival.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
4: In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Tippi Irie was alarmschijf in week 18 van 1986. Eén hit had die Nederland daarna nooit meer iets van vernomen. En werd het een hit ook? Laten we even kijken in het hitdossier. Ik kom op 10 mei 1986 binnen. 4 weken in de top 40, hoogst bereikte positie nummer 26. Niet zo groot hit dus, maar wel een keer leuk om te draaien. Want je hoort hem niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Dus als tweede plaat hier van het eerste uur. Tippi Irie met Hello Darling. Daarvoor gedraaid handen, alarmschijf van week 18, maar dan van 1988. De eerste single in Nederland, 1987 trouwens, was het. De eerste single van Crowded House was een beetje de opvolger van Jan de Groep, waarvan ik de naam even kwijt ben. Het bandje van Neil Finn, hoorde je. Met Don't Dream It's Over kwam op 9 mei 1987 binnen. 13 weken in de tipper of in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 5. En Split Dance was natuurlijk het bandje waar ik het over had. Waar ik niet op kon komen, dat was eigenlijk de opvolger. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En dan

En zo heette dit inderdaad, Wailing in the Moonlight. En daarvoor gedraaid het 1982 en 89 Fleetwood Mac. Met Hold Me, hier bij Club Remember Revival of the 80s. Deze fijne van Phil Carmen. Hij is het 1985-86 die kant uit. Het liedje gaat over de Moonshine Stereo.

uit 1983 van een hele bescheiden hit ook worden. Zo 12 maand 1983 binnenkomen. 6 weken in de top 40, hoogst bereikte positie nummer 2. En die tweede single die daarna kwam, uiteraard, want dit was de eerste, was natuurlijk Starmaker. En dat werd een redelijke hit. Top 10 hit volgens mij. Fijn liedje van de Kiss van Fame. Hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. High Fidelity.

van de lijst van 7 mei 1983. Nummer 2, vorige week op 1 in de 7e week. Let's Dance van David Bowie. En dat werd weer geproduceerd door Mark Rogers van Chic. En nummer 3, vorige week op 2 in de 5e week. Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow. Aardige plaatjes in de top 10 waren verder op nummer 5. Lady van Wayne Wade. Op 6, Food for Thought, de live versie van UB40. Sweet Dreams op nummer 9 van Rhythmix. En nummer 10 stond The Garden Party van Mezzo Forte. En die moet ik binnenkort een keertje draaien. Fijne top 3 was het weer. En daarvoor draaiden we ook door 1984. De enige hit in Nederland voor de Break Machine. En het heette natuurlijk de Sweet Dance. En we blijven nog even op het soulgebied met het album Hotter Than July. Wat hij in 1980 uitbracht. En dit was zijn tweede single. Stevie Wonder, daar gaan we nu naar luisteren met Lately.

1980 kwam het binnen, 7 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 18. En daarvoor gedraaid niet de tweede, maar de derde single van het album Hotter Than July. I Ain't Gonna Stand For It zat nog tussen Master Blaster, Jamming en Lately. En Lately bleef helaas ook in de tipparade steken. En te koop uiteindelijk in de uitverkoopbak voor 2 gulden of 3 gulden 95 in 1981 bij jou en mijn favoriete platenhandelaar. Dus het goede doel uit 1983. Van het album België. Henk Westbroek en Henk Temming. Ze kunnen elkaar tegenwoordig niet meer luchten of zien. Maar ja, dat maakt niet uit. Hè. We draaien gewoon het goede doel.

Spaans heet, dus gewoon Los Lobos in het Nederlands, zullen we maar zeggen. Dit singeltje wat ze uitbrachten in Nederland, Los Lobos met Will the Wolf Survive. En het zou geen hit worden, zou een tipperader blijven steken. Pas 2 jaar later, in 1987, kregen ze een top 3 hit met La Bamba, of die film hè, van Ritchie Valens.

0: Diezies.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

die destijds ook al redelijk actief waren met Mai Tai natuurlijk en de Star Sisters en nog veel meer andere projectjes hadden ze. En werd het ook nog een hit, kwam op 19 mei 1984 binnen, 3 weken in de top 40, dat is echt matig. En 34e plaats als hoogstbereide positie, als tweede plaats van het tweede uur. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid een andere trotsparade plaat van week 18, maar dan van 1989. De remix hoorde je van I'm Every Woman van Chaka Khan. De eerste keer werd het uitgebracht in 1979, zou toen de 19e plaats halen. De remix deed een stukje beter. Die zou de 9e plaats halen en 7 weken in de top 40 verblijven. Chaka Khan hoorde je in met I'm Every Woman in de remix als het laatste van deze uur. Steve Jolly en Tony Swain met een mooie instrumental en dat heette Soul Street. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie plaatjes die je zo lang tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. We moesten hem vorige week een beetje inkorten, anders konden we Stevie Dennis helemaal draaien. Ja, ik moest een keuze maken, maar we gaan hem dit jaar of deze week weer opnieuw draaien. Had ik vorige week beloofd. Dan ten hopen.

En Beentje was vertrokken, dus hadden nieuwe zangeres Jenny Evans. Die zingt onder andere om deze backing track mee. Can't Stand It Anymore van Matt Bianco hoorde je uit 1986 en daarvoor gedraaid inderdaad. Jan ten Hopen met Je Bent Alles uit 1989 hebben we toch even goed gemaakt. Kijk even wat Buma Stemra binnen en dergelijke. Uit 1984, lijkt een beetje op Toto, ze hadden er helemaal niks mee te maken, maar het klonk wel typisch als het soundje van Toto.

aan de studio in Alabama en de rhythm section. En als je goed luistert, dan hoor je ook de halve Eagles meezingen. Onder andere Glenn Frey, Don Henley en Timothy B. Schmidt zongen mee op de achtergrondkoortjes. Was duidelijk horen, hè. Fijn liedje van onze grote vriend Bob Seger en de Silver Bullet Band. En daarvoor draaiden we ook nog, even op de lijst kijken, Ricardo Cocciante 1984 met Cinzerita. Dit komt gewoon uit Twente, Nederland.

Monika Bijshuizen en Bill van Dijk. En zoals gezegd, steunplaat in week 18 van 1980. Werd het nog een hit ook? We zoeken het even op. Kwam op 31 mei 1980 binnen. 5 weken in de top 40 en 25e plaats als hoogste bereikte positie. Toch een redelijke hit voor Rob ten IJs. Een van zijn betere platen, mag ik haast wel zeggen. En daarvoor draaiden we ook nog.

de tipperaden, hoogst bereikte positie nummer 5 en daarna voor 3,95 een uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Best wel jammer, was een goed liedje van Nick Kershaw en The White Boy. En daarvoor draaiden we ook nog de Spider Murphy Gang, een van de exponenten van die Neue Deutsche Welle. Je kent ze vast nog wel, Nena, Spliff en heel veel dat. Tot bandjes, Skandal bis Inspirit zie ik zo de vijfde plaats halen. En die Shoudies aan slechts de 27e plaats. Stond voor de laatste week in de top 40. De Spider Murphy Gang, hoorde je. En dit is de tweede single van Rupert Holmes uit 1980, opvolger van Escape. En dan heet het ineens, It's Me or It's Him.

Pixel die lekkerder klinkt voor op de radio. Want de albumversie is echt nieuw maat te horen, vind ik zelf. Maar goed, hier ben ik. Andere singles waren natuurlijk Holding Back the Years en Money to Tide to Mention Order the Royal Soul van Mick Hucknall. Singlet uit maart april 1986 met Jerry Go. En daarvoor gedraaid, wat ik al zei, de tweede single van Rupert Holmes in Nederland. Eerst was de Pina Colada Song, ook wat tussen haakjes Escape Gate, of was het andersom. En de tweede kwam met april mei 1980. Rupert Holmes met It's Me or It's Him hier bij Club Remember. Een van de vele singles van Kim Wilde, opvolger van Cambodia. Uit 1982 en hoe heet het ook alweer?

Uit 1988 Venus, een pre-zomerhit, een lentehit, mag je het ook wel haast wel noemen. Hey Mambo, hoorde je. Daarvoor gedaan Kim Wild met haar zoveelste single in Nederland. Inderdaad, de opvolger van Cambodia. We hebben het even nagekeken in het dikke boek. En inderdaad, het was de voorgaande single. Zo'n aardig hit worden in april en mei 1982. Heette View from a Bridge. En anders kan je het weer luisteren, als je geluk hebt tenminste. Als ik

1986 en we gaan er weer een lange albumversie draaien van bijna 7 minuten. En dan mag ik onderhand nu wel de startknop gaan indrukken, anders redden we het allemaal niet. Ik vind een mooie en waardige afsluiter van deze aflevering van week 18. Volgende week draaien we alle grote en kleine hits rond week 19 uit de jaren 80. Dat is geheel vanzelfsprekend dit programma. Dus zijn we ook een Club Remember Original hebben, dan draaien we ook wel andere decennia. Maar in principe alleen maar je muziek uit de jaren 80. Dit is mooi. Zoals gezegd, als waardig afsluiten van deze aflevering. Chris Ria, It's All Gone. Dank voor het luisteren en graag weer tot de volgende aflevering.

Zoals gezegd, als waardig afsluiter van deze aflevering. Chris Ria, It's All Gone. Dank voor het luisteren en graag weer tot de volgende aflevering.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Keep in touch with the Dutch.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: De Netto 40, tip 30.
15: Arnold Obraat.
14: Dit is de Netto 40, tip 30, zoals het kunnen zijn. De seizoen is nog wel te bestaan. Derde jaargang, nummer 18 van 1 mei 2026, aflevering 98. Met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 6 Amerikaanse, 2 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse en 1 Colombiaanse producties. Waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 2 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 7 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen.
16: De tweede uit de tip 30.
14: Na 5 weken uit Groot-Brittannië, oud speciale aanbieding Ringo Starr, It's Been Too Long. En na 8 weken uit Duitsland, Kumbai Dance Band, Take a Ride to Puerto Rico. En na 7 weken uit de US of A, Noah Kahan met The Great Divide. En na 6 weken eveneens uit de US of A, 21 Pilots, Drag Pad. En na 4 weken uit Belziek, de Nederlandstalige Camille, Oh My God, oftewel OMG. En na 3 weken uit Europa, de alarmdisc van vorige week, Within Temptation and Smash Into the Pieces, Somebody Like You. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de Net Top 40? Of zijn ze geflopt? Blijf dan vooral luisteren naar de Net Top 40. Tip 30, kun je zo lang niet wachten. Ga dan naar facebook.com/denettop40.
16: En dit was de top 3 uit de Tip 30 van vorige week.
14: Op 3 vorige week in die kwam van 5, 2 plaatsen omhoog. Vorige week na 6 weken notering uit de Wel Chic Judith, a Self-Made Woman, The Beach Version. En op 2 vorige week in die kwam van 7, 5 plaatsen omhoog na 4 weken notering uit de Wel Chic, de Nederlandstalige Camille met Oh My God. En de alarmdisc van vorige week die kwam van 15, 14 plaatsen omhoog na 3 weken notering uit Europa. En dat was een super stip Within Temptation en Smash Into The Pieces, Somebody Like You. Zijn ze alle 3 in de net top 40 terechtgekomen of niet? Zijn er ook sommige geflopt of zijn ze blijven staan? Blijf dan vooral luisteren naar de Net Top 40 Tip 30. Kan je zo lang niet wachten? Zoals ik juist al heb gezegd, ga dan naar facebook.com/denettop40.
3: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
4: Nieuw.

0: Je hoort ze allemaal in de Tip 30.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
2: Nummer 22.

0: met 21.
1: Ja, zo kan je eigenlijk denken. Er wordt niet veel gezegd tijdens de Net 40 Tip 30. Dat betekent over het algemeen dat ik, Arnold Overhaard, het even overneem van Corné Bols. En hebben een beknopte versie van de Net 40 Tip 30. Volgende week zal die er weer zijn. Maar dan doen we nu een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30 hebben we de eerste nieuwe binnenkomer uit Groot-Brittannië, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. De tweede nieuwe binnenkomer is op 29 uit Nederland. En Nederlandstalig Club Sportivo met Talkshow. De derde op 28 is ook een nieuwe binnenkomer uit Nederland. Ook een Nederlandstalige, Mart Hoogkamer en Billy Dance met Gappy Zappy. En op 27 komen ze van 28 slechts één plaats gestegen na 3 weken notering uit Groot-Brittannië. Peter Gabriel, Till Your Mind Is Shining. En de vierde nieuwe binnenkomer in de lijst was op 26 uit de USA, One Republic met Need Your Love. En op 25 komen ze van 29 4 plaatsen omhoog na 2 weken notering uit Nederland. Een Nederlandstalige, André Hazes en Robert van Hemert moet ik zeggen, samen uit, samen thuis. En op 24 komen ze 27. 3 plaatsen omhoog. 3 weken notering uit de Belgique. Webstack. Zal ik deze tijd wel overleven? Nou, dat hopen we wel. En op 23 de 5e nieuwe binnenkomer uit Frankrijk. En tevens 1 van de 3 tips van deze week. Hutchel en Solto met Jamaican Bam Bam. En op 22 komen ze 25. 3 plaatsen omhoog. 4 weken notering uit Nederland. En Nederlandstalige Frank Arnold met Het Laat Me Koud. En op 21 komen ze 30. 9 plaatsen omhoog. Oftewel met super tip en gisteren na 2 weken notering uit de Belgique, Corinthians met Better of That Way. Je hoort ze allemaal. De tip 30. 20. 20.

0: tip van de week.
1: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/de Net Top 40.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolpersteinen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartendieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Keep in touch with the Dutch.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Arnold Oberhuis.
5: 30 jaar nummer 18 van 1 mei 2026, aflevering 92. Welkom terug in de tweede uur van de Net Top 40 Tip 30. Met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 6 Amerikaanse, 2 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse en 1 Colombiaanse producties. Waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 2 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 7 substips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekende dat we 6 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste was Ringo Starr met It Been Too Long. En Kumbé Dance Band was de tweede met Take a Ride to Puerto Rico. De derde was Noah Kahan met The Great Divide. En de vierde was 21 Pilots met Dragpad. En de vierde was Camille met Oh My God, oftewel OMG. Within Temptation was de laatste. En Smash Into The Piece met Somebody Like You, de alarmdisc van vorige week. Zijn ze allemaal in de Net Top 40 terechtgekomen. Blijf dan vooral luisteren. We hebben ook nieuwe binnenkomers vandaag. De eerste vonden we op nummer 30. En dat was Teddy Swims met Mr. Know It All. De tweede op nummer 29 uit Nederland. Grupo Sportivo met Talkshow. En de derde uit 28 uit Nederland. Mart Hoopkramers en Billy Dance, Gappy Zappi. En de vierde nieuwe binnenkomer op 26 uit de UCV, One Republic met Need Your Love. En de vijfde nieuwe binnenkomer op 23 uit Frankrijk, Hucho en Zolto, Jamaica, Bam Bam staat erachter. En de allerlaatste, de klapper van de week, die vonden we op 18 uit Colombia. Dat is Anita en Shakira en Joka Joka. Daar moeten we voor eigenlijk zeggen dat het uit Brazilië en Colombia is, als ik het helemaal goed heb. Maar goed, dat waren ze. De top 3 van vorige week hebben we natuurlijk ook gehad. Dat is als de nummer 3 was Judith met Selfmade Woman, The Beach Version. De nummer 2 Camille met Oh My God. En de alarmdisc van vorige week was Within Temptation en Smash Into The Pieces met Somebody Like You. De alarmdisc, die horen we natuurlijk aan het einde. Dat wordt de nieuwe nummer 1 van deze week. De speciale aanbieding moet ik zeggen. Miles Smith en My Mess. Nou, als je denkt van er wordt weinig gesproken tijdens de Net Top 40 Tip 30. Dat klopt. Deze week doe ik het nog even over voor, dat klinkt een beetje raar, dan neem ik het even over van onze grote vriend Corné Wolfs. Volgende week zal hij er weer zijn, nu doe ik het weer eventjes. En vandaar de beknopte versie van de Net Top 40 Tip 30. Kan je zo lang niet wachten waar iedereen en alles staat, dan kan je altijd naar de facebookpagina.com gaan, de Net Top 40. We gaan weer verder.
6: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
7: Nummer 15.

0: een overzicht van 20 tot en met 11.
1: We hebben het een paar keer al vermeld vandaag en ik zal het nog een keer doen. Corné Wolfs is er deze week niet, vandaar dat ik het overneem. Arnold Overhaard achter de knoppen. En als Arnold achter de knoppen zit, dan krijgen we een beknopte versie van de Net op 40 Tip 30. Met voornamelijk alleen de overzichten, de uren en aankondigingen en afkondigingen. En dat doen we nu, een overzicht van de nummers 20 tot en met 11. Op 20 komen ze 24. 4 plaatsen mogelijk na 3 weken notering uit de Belgiek. En dat is de Vlaamstalige Floris Francis Arthur met Hou me tegen. En op 19 komen ze 26. 7 plaatsen omhoog na 2 weken notering uit Nederland. Met Supersticht gestegen. En dat is ook een Nederlandstalige snelle. Laat het licht aan. En de klapper van de week vonden we op nummer 18. En die kwam uit Colombia. Anita en Shakira met Shoka Shoka. En op 17, komend van 22, 5 plaatsen van de 4 weken notering uit Nederland. En dat is een van de 3 tips van deze week. En de Nederlandstalige Dave Dekker met Monica. En op 16, komend van 23. En dat is 7 plaatsen omhoog. En als dat 7 plaatsen omhoog is, dan met Superstip. Na 2 weken notering uit de USV, Jelly Roll met I'm Good from the movie Code. En op 15, komend van 18, 3 plaatsen omhoog, de 4 weken notering uit Europa. Angela featuring Justice, What You Want. En dan gaan we naar de nummer 14, de komende 20, 6 plaatsen omhoog met het stip gestegen, de 3 weken notering uit de USV. En een van, dat is de speciale aanbieding van deze week, moet ik zeggen. Miles Smits met My Mess. En op 13, komend van 15, 2 plaatsen omhoog, na 5 weken notering uit de Belgiek. En een van de 3 tips van deze week, en deze is Vlaamstalig, Wim Zoeter met Vragen. En op 12, komend van 16, 4 plaatsen omhoog, na 5 weken notering uit Noorwegen, Bausa met Magnetic. En op 11, komend van 19, oftewel met Super Stip gestegen na 3 weken notering uit de USA, Lady Kaka en Ducci met Runaway.
2: Nummer 10.

0: 130 keurig op een rijtje in de Tip 30.
1: Nummer 6.

0: hoor je de hits van later in de Tip 30.
1: De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
0: Ja, dan gaan we nog een keertje en zeggen we van dat Corné deze week niet aanwezig is. Arnold Overhaard zit achter de knoppen. En als Arnold achter de knoppen zit, hebben we een beknopte versie van de Net op 40 Tip 30. En daarbij doen we nu een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Op 10 komt van 14. Vier plaatsen omhoog de 5 weken notering uit de USA met stip gestegen. Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En op 9 komend van 21. Dat is maar liefst 12 plaatsen gestegen in 2 weken notering met superstip gestegen uit de USA. Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En op 8 komend van 13, 5 plaatsen omhoog de 4 weken notering. Eveneens uit de USA met stip gestegen Bruno Mars met Risk It All. En op 7 komend van 11, 4 plaatsen omhoog. Na 7 weken notering uit Litouwen, ook met stip gestegen Justice, Jack Style en John met Turn the Lights Off. En op 6 komend van 9, 3 plaatsen omhoog de 5 weken notering uit Nederland. David en Michel met Still Champagne. En op 5 komend van 12, 7 plaatsen omhoog. Op zowel met superstip gestegen na 5 weken notering uit Nederland. En de speciale aanbieding van vorige week, Kensington Living Four. En op 4 komend van 5, 1 plaatsje omhoog na 4 weken notering uit Nederland, Nick Schilder met Cold. En op 3 komend van 4, 1 plaatsje omhoog na 6 weken notering uit Nederland, Caro, I Can't Win. En op nummer 2 van deze week komt van 3 ook 1 plaatsje slechts gestegen na 7 weken notering uit de Belgiek, Judith met Self-Made Woman, Beach Version.
2: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: Nummer 2.

10 Nederlandse, 7 Belgische, 6 Amerikaanse, 2 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse en 1 Colombiaanse producties. Waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 2 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 7 stupezips en natuurlijk 1 alarmdisc. Wat een 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers. En dan moesten we ook natuurlijk van 6 nummers afscheid nemen. En de eerste was Ringo Starr met It Been Too Long. En de tweede was Conway Dance Man met Take a Ride to Puerto Rico. De derde was Noah K.N. met The Great Divide. De vierde was 21 Pilots met Drag Pad. En de vijfde was Camille met Oh My God, oftewel OMG. En de zesde en laatste was Within Temptation en Smash Into The Piece met Somebody Like You. En dat was dan het disc van deze week. En of ze allemaal in de Net Top 40 zijn beland, dan moet je vooral blijven luisteren naar de Net Top 40. En zoals ik elke keer zeg, kan je zo lang niet wachten. Ga dan naar facebook.com/denettop40. Kun je alle lijsten bekijken van deze week, vorige week. Maar nog niet van volgende week, want dan moet je weer luisteren natuurlijk. Nou, als je bij je eigen denkt, er wordt weinig gesproken tijdens de Net Top 40 Tip 30. Dat klopt, want Corné Wolfs is deze week nog niet aanwezig. Volgende week zal hij er weer zijn. Vandaar dat ik het overneem. En als ik het overneem, dan is het een beknopte versie. Dan doen we eigenlijk een beetje een overzicht van de top 10's elke keer. Van 30 tot 20, van 20 tot 11 en van 10 tot 2. En de eindafsluiting en de aan- en afkondiging. Zeg ik dat goed? Denk het haast wel. Het is een mond vol in ieder geval. Nou ja, blijft ons eigenlijk niks over dan de nummer 1 aan te kondigen. En dat is tevens de nieuwe alarmdisc van deze week. Hij komt voor 6, 5 plaatsen omhoog naar 10 weken notering uit België. Oud-alarmdisc Alan Walker met Fangs en het Heartbreak Melody. Nou, in ieder geval, volgende week zal Corné er weer zijn. En zo niet, dan moet u het weer met mij doen. Alvast tot ziens en anders tot straks in de Net Top 40. En dit is de Net Top 40 nieuwe alarmdisc.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig, uit 80.

If I could just hold you.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten.

0: Er zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven

0: verraken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer

0: ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
1: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: Wilder, Norman Harris en Winnie Tyson. En Norman Harris produceerde het ook. Deze fijne plaat van Lotte Holloway samen met het Soul Soul Orchestra 1977, zoals ik al zei. En het heette Dreaming van het album Loretta. Mooie muziek straks van de Imperials, van War, van Diana Ross, The Last Soul. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. In de dance classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens luisteren naar de Imperials in de
1: Soul and Dance Classic.

We schrijven 1971, toen was dit een grote hit van Sly en The Family Stone. En als je goed luisterde, dan hoor je dat de Honor Planet keyboard bespeeld werd door onder andere Billy Preston. En Billy Preston kennen we allemaal, zijn zesde Beatle en natuurlijk ook zijn hitjes met Sarita Wright. It Will Come In Time, maar dit was erg fijn. Van Sly en The Family Stone, It's A Family Affair. En ervoor nog gedraaid. Imperials at 78 met Who's Gonna Love Me When You're Gone. Hier bij de Sun and Dance Classics. Dionne Warwick, productie van Tom Bell.

oud Huurte Waldman, maar die altijd zoveel liep, kreeg hij de bijnaam Junior Walker. Samen met zijn All-Stars uit 65 met Shotgun. The Moments of Motown. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Een promotion.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden.

0: Aan. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
1: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

Cut.